0: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
2: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मथुरा।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in na brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 5 minuten vertraging tussen Afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in na brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalarehe, Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert, met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Light. Zondag 1 november.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: I'm Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Briele en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Briele en de aansluiting met de N15, 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen snapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders hadden overmeesterd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord ging het mis. Het was een ongeluk en de Bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn twee rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Challenge! Challenge!

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders hadden overmeesterd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Herheri, bonjo en

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Er zijn drie mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. De langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए.
1: दिल खिले.
0: Ja, een geweldig nummer om ook dit uurtje mee te beginnen, hè? Ja, liefde is niet iemand vinden om mee te leven, maar het is iemand vinden waar je niet zonder kunt leven. Ja, allemaal samengebracht in dit prachtige mooie nummer, gezongen door Nizam Waghid Hussein. Maar het originele kennen we van de stem van Alka Yagnik samen met Kumar Sanu. Ja, dit nummer heeft uitzonderlijke teksten en komt uit de film Criminal van heel wat jaren geleden. Maar gecoverd, prachtig mooi gecoverd door onze eigen Nizam. Ujala Radio, hey Sunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je een mooie dag beleeft. Maak goede keuzes, keuzes die goed voelen. Keuzes die goed voelen voor jou, waar je blij en gelukkig van wordt. Want ja, daar heeft uiteindelijk iedereen, maar dan ook echt iedereen, plezier van.

Ja, ik zeg ik heerlijke Ghana, ik zeg ik feel good Ghana hier zo bij jou Ujala Radio. En dit was Lal Piliakia uit de film Tere Bato Me Ulja Jia. Ja, dat was toch een vrij nieuwe film, Tere Bato Me Ulja Jia. En daarmee gaat mijn playlist over naar een aantal jaren geleden, naar de film Awarapan. Ja, ook in deze film zaten mooie nummers. Nummers die we niet mogen vergeten. En nummers, als we die dan weer een keertje op de playlist gooien en het raakt aan jouw oren, dan denk je van, oh ja, dit nummer bestond ook nog.

तेरा मेरा रिश्ता पुराना uit de film Awarapun. Ja, deze film was destijds ook een succes. En met name in Pakistan was dit een enorm groot succes. Onder andere Imran Hashmi in de hoofdrol. En ja, ook de film Awarapun is een remake. Ja, ik wist het eerder niet, maar het schijnt dus een remake te zijn van een Koreaanse film, A Bittersweet Life uit 2005. Dus ja, zo zie je dat ze van elkaar een beetje een aantal dingen overnemen. Een aantal dingen kopiëren. En soms kopiëren ze gewoon die hele film. Ja, het zijn geen onbekende dingen die in de filmwereld gebeuren. Gebeurt niet alleen in Bollywood, gebeurt ook in Hollywood of in andere filmindustrieën. Eén ding vind ik belangrijk, is dat als ik de film kijk, dan moet die gewoon goed zijn. Maakt niet uit of die nagekopieerd is, of het een remake is of niet. Hij moet gewoon goed zijn.

Ja, Saatsemunder, een paar met therapie, pietje, AGI. Ja, het is een prima nummer in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer zo'n remix die weer helemaal past in deze tijd waar we nu in leven. Ja, het was de stem van Nikita Gandhi samen met Dale Negi in deze heerlijke Dhamaka Gana. Ja, de film Teri Batome, Aisa Uljajia, heeft ook wel heel veel mooie nummers. Heerlijke swing-gana, heerlijke swingnummers, maar tussendoor ook heerlijke

तुमसे किरण धूप की, तुमसे सिया रात है. Ja, geweldige Ghana. Dit nummer maakt deel uit van de film Tere Bato Mein Aisa Uljajia. Met acteurs zoals Shahid Kapoor en Kriti Sennen. Ja, en de teksten die brengen de diepe bewondering en de emotionele band van de zangers met de persoon van wie ze houden over. Ja, heerlijk nummer. Kan elk moment van de dag. Ik zeg heerlijke Ghana, feel good Ghana. Love Ghana, ik heb het allemaal bij me. Hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

Ja, inmiddels niet meer weg te denken uit Bollywood. En dan heb ik het over Kanika Kapoor. Ja, naast dat ze in Londen woont, heeft ze ook een huis in Mumbai. En ja, ze maakt deel uit van een enorme familie. Die bestaat uit 150 familieleden die in de stad Lucknow zelf wonen. Ja, ze begon haar zangcarrière gewoon in de garage van haar huis. En daar nam ze liedjes op. En ja, zoveel jaren later is ze in één keer doorgebroken. En is ze niet meer weg te denken uit Bollywood. Ik heb het natuurlijk over, ja, Kanika Kapoor. Ja, de stem van Benny Deal nu. En Nerys Ayer uit de film Janet 2. Ja, Janina.

कौन हूँ मैं, किसके मुझे तलाश। De prachtige mooie stem van Atif Aslam. Ja, soms word je genoodzaakt jezelf opnieuw uit te vinden. En een nieuwe realiteit waarmee je probeert om te gaan. Maar de beste versie van jezelf hoeft niet perfect te zijn, toch? Neem gewoon genoegen met jezelf en je bent, als je het aan mij vraagt, super perfect. Ja, je moet er niks meer aan veranderen. Baby, there is my priceless. Ja, zoek jezelf niet in de ogen van een ander, maar kijk in je binnenste en bewonder wat je vindt. En dat ben jij. De gezelligste radiostation van de hele wereld, dat is natuurlijk Ujala. Orwobi Ami Jeram Kesat, samen genieten we van de heerlijkste hits en de beste.

Ja, de stem van Guru Randhava kennen we en ook in combinatie met Ishari Tere. Maar dit is een nieuwe versie, gebracht in een, in een ander ritme en is afkomstig uit een film. Ja, die vorige dat was een single song release Ghana, maar deze is afkomstig uit een film en daardoor in een andere jasje gestoken, maar nog steeds de stem van Guru Randhava. Ja, de stem van Goldie Sohel. Ja, in deze prachtige mooie Ghana. Ja, een beetje gevoelige Ghana. Ghana om eventjes goed naar te luisteren. Misschien eventjes de volume wat harder doen. En dan sit back en relax.

Ja, prachtig mooi nummer. De stem van Goldie Sohel in deze singlesong release Ghana. Ik Punjabi Flavor Ghana. Ja, alweer enige tijd geleden kwam de film uit. Jab Harry met Sejal. Ja, in de hoofdrol onder andere Alia Bhatt samen met Shah Rukh Khan. Ja, een deel van de film was ook opgenomen hier in Nederland. En ja, ik heb dit nummer zo lang niet gehoord dat ik dacht van... Hey, ik ga het weer eventjes draaien. Het is de stem van Arijit Singh. Organica naam heet Hawaii.

ना मुझ को खबर ना तुझ को पता। इस अफकमसा खैर फिल्म जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान onthulde dat hij pas werd getekend nadat Ranbir Kapoor de hoofdrol had afgewezen. Want eerst was Ranbir Kapoor gevraagd. Dan zou hij samen met Alia Bhatt in de hoofdrol zitten. Maar hij had geweigerd. Dus uiteindelijk werd het Shahrukh Khan. En de naam van de film was toen nog niet bekend, hè? Nee. Want eerst hadden ze besloten dat de film De Ring zou heten. Maar dat vonden ze niet echt een gepaste naam. Dus had Shahrukh Khan, die had een soort van prijs gezet van 5000 Indian rupee voor degene die een originele naam zou bedenken voor de film. Ja, en je raadt het niet. Acteur Ranbir Kapoor stelde de naam Jab Hari Met Sejal voor. En ja, Shahrukh Khan die zei van ja, dit wordt het. Hij plaatste toen een foto op Instagram. Of nee, op Twitter. Waarop hij Ranbir 5000 Indian rupee gaf. Ja, en 5000 klinkt veel als het euro's zijn. Maar als het gaat om Indian rupee, dan is dit om en nabij misschien 65 euro. Ja, het gaat om het gebaar toch. Ja, dat zijn de leuke weetjes die je hoort als je naar Ujala luistert. Dat zijn die leuke Jairam weetjes als je naar Amit Jairam luistert.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33 of stuur een WhatsApp bericht.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werkelozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Zondag 1 november, Diwali Festival of Light. Ujjalalari heen meer van theater mee. Toki Aukepri en live on stage. Indruneel Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan. Behoud die stas tegen Zunavallo. Vanaf €15. Staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage. Indruneel Roy.

Oejalalar Hair, zondag 1 november koor, Diwali Festival of Lights, Meervaart Theater mee, doorgaat in Aur, Oejalalar Hair, Suriname, Diska, Wahikalakara, Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Ujala Radio Headlines. Er zijn drie mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2034. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij stabiel op 4%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला पेश करे है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इतवार एक तारीख नवंबर जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर मीरवाट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ओप्तोख्त में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, आविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदक इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से 2:30 से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्रामा क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ओप्तोख्त क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंकी ग्रेटेस, ग्रेटेस खर्दरोब और ग्रेटेस टॉयलेट गब्रेक। जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfaart.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाए के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर द मीरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।
1: Guru's Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusrotti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met oud en nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio

0: are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फियान दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: विल जय उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
14: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer Oost en afrit Lochem. Bergen is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Sociale Radio.

0: Dit is Ujala Live.
1: Ujala Live.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar, maar dat wordt zienderoge beter. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
5: You are. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging in. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar, maar dat wordt zienderogen beter. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Oejalalane Heer, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 Fakkeloptocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen staspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht in Akker. Zondag 1 november in de Meervaart. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij een complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Oejala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oejala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Oejala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar, maar dat wordt zienderogen beter. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Sociale radio, I love you.

0: are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rout Odin. Sub al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, boyo en cassavebrood.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijk wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kie. WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Ujala Radio.
14: You are...
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 30 kilometer file in het land. Dat merk je onder andere op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Oldenzaal-Zuid tot de grens 6 kilometer in de file met 25 minuten oponthoud. Ook op de A15 is het nog druk richting Gorinchem vanuit Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer met 5 minuten extra reistijd. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daarom moeten nu 3 rijstroken dicht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora.
7: Hi, I'm Mehul Farakhan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: सलाम और नमस्ते, आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो को और आपके साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

BNR. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je vooral op de volgende trajecten. De A1 Hengelo

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vlakbij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6de plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunette met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Ujala Radio पर संगीत का सफर जारी है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vlak bij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Reinbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunetten met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: listening.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moenne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaarttheater mee, Ujjalaka, Diwali, Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketapen wacht bij Grillina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahengen, wacht bij, ap op naar ticket Grillina. Het is vanaf €15, Baudisa staat.

Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilina. Oude ticket aap, gerietstuk te via meervaart.nl. Oude ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, bouti zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

regelen we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op de A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Asoolon par jahan jaye takrana zaruri hai. बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

की इच्छा।

कहीं भीगे

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में, हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Ujala Radio hè, Diwali Festival of Lights, no. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baan, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jusilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht €50.000 uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonje en cassavebrood.
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertman stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zondag 1 november, Diwali Festival of Light. Ujala Lari heen, meer van theater mee. Toki Aukepri en live on stage. Indru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Sunnewallo. Vanaf €15, stadspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage, Indru Neil Roy.

Oejalalar her, zondag 1 november ko Diwali Festival of Lights, Meervaart Theater mee, doorgaat in aur. Oejalalar her, Suriname Diska Wahikalakar. Satyam Matadin live on stage met Avishkar Orchestra. Ticket op wachtpe, geriedlina vanaf €15 op meervaart.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Lare Hè. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. wachtper op een ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: You are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files zijn over het algemeen snel aan het oplossen, maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werk

बरसोरे मेघा मेघा बरसोरे, ja, een heerlijke Ghana uit de film Guru is dat, alweer heel wat jaren geleden uit het jaar 2006, maar klinkt nog steeds heerlijk in de oren. Ja, een nieuw uurtje is hier begonnen weer bij Ujala. Je luistert naar Ujala en Ujala klinkt over je luidsprekers, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de mooie momenten die ook deze dag weer met zich meebrengt. In de tussentijd heb ik weer een mooie playlist klaargezet voor dit uurtje, zodat we ook dit uur heerlijk kunnen genieten en kunnen ontspannen, kunnen relaxen. En ook als we onderweg zijn of op het werk zijn, ook dan krijgen we energie om lekker te genieten van deze prachtige mooie dag. Filmkanaam heet Pirtiri Kahani Yad Ai. De stem van Sadhana Sargam. Het is de female version of deze prachtige mooie Ghana, Teri Derpar Sanam.

खूबसूरत गाना तेरे दर पर जन्म चले आए, तू ना आए तो हम तो चले आए। ja, een prachtig mooi nummer uit het jaar 1993 uit de film Pier Teri Kahani Yaad Aayi. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal tussen Mahesh Bhatt en Praveen Babi. Ja, heel wat jaren geleden. 1993 was dat. En vanaf 1993 gaan we weer wat jaren verder naar de film Gajani. De stem van Javed Ali or Ganakanamhe Guzaris.

Ja, inmiddels alweer uit het jaar 2008 uit de film Gajani. To meri adhuri pyaas pyaas to aage man ko ras ras. Prachtig mooie tekst, ook altijd mooi gerijmd. Je bent mijn onvervulde dorst en je bent gekomen om mijn plezier te doen. Ja, uit het jaar 2008 alweer uit de film Gajani. En wie zich nog kan heugen is dat Aamir Khan op zijn lichaam een telefoonnummer getatoeëerd had. En het mobiele telefoonnummer dat in de film op het lichaam van Aamir Khan gedrukt was, dat bleek dus in het echt ook een telefoonnummer te zijn wat actief was. En dat werd gebruikt door een vrouw in Bangalore. En nadat de film uitkwam kreeg ze veel telefoontjes en veel sms'jes. En hoewel de distributeurs van de films, althans van de film, haar wilden helpen, werden de posters van de film met het strakke lichaam van Aamir Khan en het getatoeëerde nummer op grote schaal op de markt gebracht voordat de film al werd uitgebracht. Dus ja, op den duur was het niet meer mogelijk om al die schade uit te wissen. En is deze vrouw flink gebeld. Ja, hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ik vermoed dat deze vrouw uiteindelijk haar nummer heeft veranderd. Ja, je zou een test kunnen wagen door weer even naar het lichaam van Aamir Khan te kijken en het nummer even op te bellen. Let wel op wat de kosten zijn als je naar het buitenland belt, maar dan kom je er wel achter.

मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। Ja, de ontmoeting met een goed mens, met een mooi mens, blijft altijd toch een mooie herinnering in ons leven. En dat is toch het mooie wat we in ons hart kunnen dragen. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke remix Ghana was dat. De stem van Rahat Fateh Ali Khan. Ja, hoewel het alweer heel wat jaren geleden is, blijf ik toch altijd de jaren 90 een warm hart toedragen. Alleen is het maar omdat er in die tijd toch wel hele mooie nummers zijn uitgebracht. Zoals deze uit de film Diwana, de stem van Alka Yagnik, samen met Vinod Rathore. Aise Diwanagi, uit de film Diwana.

Ja, dit jaar toch wel een van de beste Ghana, toch? Uit de film Diwana uit het jaar 1992. En Diwana's musicalbum was ook de best verkochte filmsoundtrack van 1992. Ja, en hoe kan het ook anders? Eise Diwanagi, Dik Hin Hikahi. Er is altijd enige waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden voor die Diwanagi, voor die waanzin. Ja, het was het jaar 1992. Sunny Deol was de eerste keuze voor de rol van Shah Rukh Khan in deze film. Maar ja, toen Sunny Deol zich terugtrok, raadde zijn vader Dharmendra, de jonge nieuwkomer Shah Rukh Khan, aan bij zijn neef Gudu Dhanoa. En ja, Shah Rukh Khan kreeg toen de rol. Ja, het was de eerste film van Shah Rukh Khan in het jaar 1992. Filmkanaam heet Diwana. En ja, het schijnt ook dat Shah Rukh Khan gezegd heeft dat hij de film nog niet heeft gezien. En de reden daarvan is dat hij zijn eerste en zijn laatste films niet wilt zien. Ja, of dat waar is of dat een cliché is. Weet je, of dat nou zo'n romantisch verhaal is waarvan je denkt van oh, wat schattig. Ja, we zullen het niet weten, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, dat was dus de film Diwanagi uit het jaar 1992. En dat was dus de eerste film van Shah Rukh Khan. Ujala Radio, hey Sunoalo, mijn Amit Jaram. Hier, Andunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en zo trakteren we tussendoor ook een heerlijke Soul Ghana Isbar film. Nee, niet uit de film. Album Chic zit. Dat was de stem van Suraj. De album Chic volume 1. En vanaf onze local Soul Ghana gaan we door naar de film Love Ajkal. De stem van Sonnen Nigam samen met Susanne de Mello. Ujala Radio, hey Sunwalo. Ik heerlijke Ghana. Ik feel good Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ghana om heerlijk je dag mee te beleven. Orwobi Amit Jaram Kesant hier bij Ujala.

Ja, uit de film Love Article uit het jaar 2009 alweer. Het is de remixversie van Kadite Hasse Bolewe. De stem van Sonu Nigam aan de vocals. En komt dus uit het jaar 2009. Kadite Hasse Bolewe. Ja, woorden kunnen het verschil maken. Praat af en toe een beetje en lach een beetje. En zo gaat dat in de liefde. Ujala Radio, op deze heerlijke dag. Waar je ook bent, geniet van elk moment. En zorg ervoor dat Ujala met je meegaat.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen.

0: Gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
1: Ujala Radio. Raat o din, 24 ghante lagataar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte hain. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden staat nog de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Ujala Live.
2: Toe, jana hai toch?
3: Ye Ujala Radio hai. Aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

You are. Ujala Radio Headlines. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezi ka moenne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Oejalalar Heer, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zeer. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november in de Meervaart.
1: Oejala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oejala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. You are. You are. Dit is het Oejala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.

0: In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio ke saath banne rahiye. Ab shuru hota hai ye geet.

0: You are Ujala Radio Headlines. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. 2 mensen zijn aangehouden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली।

0: परी और आपके तो आवे के परी हाँ दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदक ए नवंबर के दिन में थिएटर द मेयरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में अभी से आपको शुभ दीपावली
1: दामस एंड हेरे हियर फॉल्ट एन डिएंस्टमेडेलिंग De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp nummer hè.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are. Jala Radio Headlines.
2: Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: राजा चली।
1: यू आर यू आर यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are. Ujala Radio Headlines. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.